derde couplet, potteke, potteke, potteke vet. De gede al anders was mijn eerste bevet. Het Songfestival, yeah, later nog bed. De reflex, flex, op als tennisraket. Ja jongens, we zagen het groot. We waren allemaal profvoetballer of piloot. En haten was nog geen nationale sport. Alleen misschien die koteletten op ons bord. Bivak, potsen, sponsen, broekjes, karbenaaien. Die knijlappen, dat ze ons broekjes wilden naaien. Bed, zak, saai, bed te maken, maaien. Ik stop ermee, wat is mijn schaai?

wordt het alle dagen feest. Dus vandaag maar vast begonnen, voor je het weet.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: words. It's right there. Just holds on to happier times. All right, darling.
1: Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

0: voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: beautiful. I think we got it, guys. Right, everyone have a cup of tea now.
1: Bij Jumbo staat de klant elke dag op één. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: Funky Fever.

0: Sobretti.
1: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
2: Klein of groot onderhoud,
1: herstelling,
2: nazichtkeuring,
1: software update,
2: zoals chiptuning en AdBleu.
1: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
2: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
1: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
2: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
1: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
2: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
1: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
2: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
1: Niet twijfelen.
2: Gewoon doen.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Goedemorgen.
1: BNL, where music meets meaning.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Eindelijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Would you dance?

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Altijd dichtbij.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Klein station, grote verbinding.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL, where music.

goeie avond.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Goeie avond.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor...

Jawel, goedenavond. Dit is de Durango Sessions. En u hoorde Zio en die Love Like Fire. Ik vind hem nog altijd fantastisch mooi. Goed, vandaag. Claude Perwee staat hier op het podium. Met de Punk Soul Brothers die hij bij heeft. En het zijn niet de minste, het zijn echte punkers. Ze staan al op het podium, ze staan te kijken. Ik heb ze horen soundchecken. Het is niet normaal. Claude, begin je eraan?

Goedenavond, wij zijn Punk Soul Brother. Niet Punk Soul Brothers. Het volgende nummer noemt, ik ga je voorverhaaltje vertellen. Vroeger trok ik een foto van al wie daar bij mij binnenkwam thuis op dezelfde plaats. En dat nummer dat gaat erover Strange People.

And I take pictures of them too. Dank u. Volgende nummer is heel oud. Nog uit de jaren 80. Maar dat weten die van die New Wave programma's natuurlijk niet. Dat er zo'n muziek al gemaakt werd. Voor al die anderen.

0: Dat was programmed. Dank u. Santé aan iedereen.
1: Ja. Ik kon de keel smeren.
0: Oh, nu zitten we terug.
1: Het volgende is een
0: dit was een hit in de jaren 80.
1: Voilà, een belpopklassiek.
0: Ja. Yeah.
1: En ik heb de eer dat ik hem mag zingen.
0: Gezongen door Bootsy Boetens, dames en heren. Alright, do it, man.
1: Nee. Sorry, verkeerde programma.
0: Verkeerde programma.

Oké. Een nummer is samengeschreven met Mauro Pavlovski en noemt The Land of the Most Forgotten. Moet even wachten tot wanneer dat die groepsleden klaar zijn. Alles oké, ja?

Land of the Most Forgotten. En nu een liedje in het Frans van mijn album Arbre à Fille, Boom van Meisjes of Meisjesboom. Ja. Het gaat over een oerloper die nooit niet durft binnengaan, zo, maar die slentert altijd zo rond. Nuit blanche.

0: Dank u.
1: Klop erbij op gitaar, dames en heren.
2: En het volgende nummer wordt ingezet door onze fantastische bassist Erik de Ridder, dames en heren. Groove It Night. The Groovy Night noemen wij hem. U mag dansen. Hier in,
1: het volgende nummer is in wezen, deep down, een dansnummer. Dus ik stel voor dat wij het spelen en dat jullie dansen. Is dat een gek voorstel?
2: Het is opgedragen aan alle gelukkige koppels.
1: Ik heb al gekke verhalen gehoord over Limburg en dansen, dus bewijs het.
2: En ook de niet-gelukkige koppels mogen dansen.
1: Zeker de gelukkige koppels die mogen dansen.
0: Oké.
1: Klaar?
0: Happy couples. Dat is het, hè. Erik de Ridder.

0: a human being. I'm not a human being. I'm not a human being. I'm not a human being.
1: Dank u. Laatste nummerke. Eentje van in de tijd dat ik nog 50 jaar was. Lang geleden. Romantic.
2: We wachten op Christophe.
1: Oké. Okay. Goed. Yeah. Yeah.

life.

en arrière. Pourtant, dans l'ombre de mon père, je me perds.

0: De nieuwste, Zio. Hij zingt over zijn vader. Een fantastische song. Die blijft hangen. Johan Rijmen, waar zat jij vorige week eigenlijk?
1: Vorige week zat ik op het optreden van Kleimans en Van Geel.
0: Ah, je gaat ook nog naar optredens tegenwoordig?
1: Tegenwoordig? Nee, ik doe dat al jaren. Af en toe wil ik mijn hoofd eens leegmaken. Maar ik kan van Kleimans en Van Geel niet zeggen dat ze lege muziek maken. Helemaal niet.
0: Nee, maar daarvoor ben je nu niet hier. Want je brengt het song, hè?
1: Ik ben bezig. Ik kom vandaag met een nieuwe polybeat voorstellen.
0: Ja?
1: Iedereen weet ondertussen dat de belastingaangifte eraan komen. En dan dacht ik in mijn eigen... laat me die belastingaangifte eens even doorgronden. Want iedereen weet ondertussen, en dat is het grote probleem, wij weten wat we kunnen aftrekken.
0: Ja.
1: En wij als mannen vooral. Die aftrekposten die er op dit moment zijn binnen onze belastingaangifte, die worden elk jaar maar minder en minder en minder. En dat wou ik toch wel even aankaarten.
0: Ja.
1: Want uiteindelijk promoten ze heel veel. Van oké, je kunt een belastingsaftrek daar krijgen. Belastingsaftrek daar. En uiteindelijk, na al die jaren, zeggen ze oké, ja, nee, pok weg, pok weg, pok weg. En dat wou ik even aankaarten.
0: Maar misschien moet ik dan Danny het woord geven. Want Danny die is iemand die heel veel met belastingen te maken heeft, toch?
1: Nee, ik denk dat niet. Maar ik dacht zo bij mezelf van... Kijk, laten we nu eens die achtergrond bekijken. Van, we weten dat het parlement bestaat uit meer dan 60% mannen. En die gaan nu beslissen wat wij als man of als

0: Ja, nee, laten we zeggen, als man niet meer mogen aftrekken. En waarom? Nu dacht ik in mijn eigen van, kijk, als wij als man niet meer aftrekken, gaan wij meer vogelen, gaan er meer kinderen komen. Mm-hmm. En binnen de 20 jaar, hebben we meer jongeren op de arbeidsmarkt. En die gaan weer opbrengen voor onze maatschappij.
1: Ja. Maar dat is ook een pil, hè?
0: Ja, maar niet iedereen neemt dat. En zij denken gewoon, we weten dat onze politiek heel kortzichtig is, heel veel oogkleppen op hebben, die denken daar gewoon niet aan. Die denken van gewoon, minder aftrek is meer inkomen.
1: Oké, mooi. En daar heb je een song van bij.
0: Daar heb ik een song van bij. Het gaat er eigenlijk in principe over. En dat wil ik wel flagrant aankomen. Kondigen. Dienstenchecks worden in de toekomst minder aftrekbaar. Maar ook een laadpaal. En dat vind ik heel flagrant. Die laadpaal bij u thuis aan de deur. Wanneer iedereen zegt, van we moeten elektrisch gaan rijden. Die laadpaal wordt minder aftrekbaar.
1: Oké, dat is goed.
0: En dat vind ik fout.
1: En die plaat, het is een hip-hop plaat.
0: Hip-hop vooral. Omdat ik heb het geprobeerd met andere genres ook. Maar ik vind dat in hip-hop, dat is een nieuwe. Ik zeg niet dat het een nieuwe punk is, want hip-hop bestaat ook al heel lang. Maar in hip-hop kan gezegd worden wat er gezegd moet worden. En daar kan het verstaanbaar zijn. Mm-hmm. En daarom maak ik tegenwoordig hip-hop platen waar het verstaanbaar is van, oké, dit wil ik nu wel zeggen.
1: Oké, mooi. Johan, ga me een uitdaging aan. Wil je dat?
0: Zeg maar.
1: Als je nu volgende week dat nummer dat je zou willen brengen, volgende week, als je dat nu zelf gewoon zingt.
0: Ik?
1: Ja.
0: Zelf zingen?
1: Gewoon, ja, de tekst gewoon.
0: Nee. Fuck you.
1: Gaan we dat niet doen?
0: Dat gaan we niet doen.
1: Oké. Gaan we naar jouw plaat luisteren, want Claude Verweij die staat te wachten op het interview.
0: Het is, en dat zijn zowel. Ik zeg niet dat dat een plaat is. Ik zeg niet dat het een song is. Het is gewoon dat ik AI laat werken volgens de ideeën die ik heb. En dat is eigenlijk een goede zaak. En daarvoor moet AI dienen. AI moet niet dienen om dingen te gaan doen die we niet onder controle willen hebben. Die we niet willen dat AI doet, dat we niet willen dat doet. Mm-hmm. Dit is echt wel doordacht. En zowel muzikaal als textueel gebruik ik AI om eigenlijk te zeggen wat ik wil zeggen en te doen wat ik wil doen.
1: Oké, we gaan luisteren. Johan?
0: Ja, niet meer aftrekbaar. Zo heet het nummer.
2: Belastingtijd. Seizoen waarop verdwijnt en de stad incasseert. Check uw codes.

0: Fuck you. Dat klopt, hè, Claude?
1: Fuck you.
0: Ja.
1: Dat is toch niet wat je daarmee bedoelde?
0: Ja, dat is waar. Maar dit was punk uit de 82.
1: Ja, dat, veel dat te laat. Dat is veel te laat voor mij.
0: Voor jou wel, maar jij bent ook een oude man, hè?
1: Ja, maar dat is niet erg, hè. Daar moet je respect voor hebben.
0: Daar heb ik heel veel respect voor, hè. Dus, voilà. Dus Bruce Springsteen is nog ouder dan jou, en daar heb ik heel veel respect voor. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, maar even blijven hangen bij 82, hè.
0: Ja.
1: Voor mij was punk toen al lang over en out.
2: En voor mij is toen pas begonnen. Maar kijk, dat is de generatiekloof.
0: Dat is waar, klopt. Maar je hoort het, hè. De jeugd, hè.
1: Ja.
2: Ik word nog jeugd genoemd.
3: Ik was toen de stelling van Pythagoras om te gaan.
1: Ja. Nee, maar dat is gewoon zo.
0: Dat klopt.
1: Al die mensen die daarin blijven steken zo, en zich zo blijven kleden, dat is eigenlijk redelijk. Vul maar in.
0: Ja, maar jij bent ook nog vele lager gaan steken. Want jullie brengen hier nu muziek van de jaren eind jaren 70 zo?
1: Ja.
0: Dat is dus nog ouder eigenlijk.
1: Er zitten nummers van in de jaren 2000 bij ook. Hè.
0: Ja.
1: Maar ja, kijk. Iedereen doet dat. Hè. We zijn eigenlijk een tributeband van Claude Perrier.
0: Ah ja.
1: En ja, het schijnt dat dat meer succes heeft dan dat je eigen nummers brengt. Dus brengen wij onder een andere naam eigenlijk toch eigen nummers, maar we zijn een tributeband, we zijn niet de originele.
0: Nee, maar dat hoeft ook niet, hè?
1: Dat hoeft niet. Ik weet dat niet.
0: Waar heb je die drummer gehaald?
1: Wij kennen die alleen.
3: Ja. Iets met een vochtige steen of
1: zo. In Antwerpen.
0: In Antwerpen, ja, want ja, jij bent toch iemand die uit Brussel komt en je werkt tegenwoordig veel met Antwerpenaars. Maar dat heb je altijd wel gehad, denk ik. Hè?
1: Ja, maar dat is omdat ik dat geire spreek, die tol van Ginder. Hè. Dat is zo interessant en zo tof om dat accent in Noord-Hawaii te nemen. Hè. Ja. Dat is wel toffer dan dat je bijvoorbeeld.
2: En ik spreek je wel zo niet, hè?
1: Nee, die spreekt helemaal zo niet. Maar ik spreek nog platter eigenlijk dan die mannen van Antwerpen zelf. Hè.
0: Maar het Brussels hoor je nog wel bij jou, hè?
1: Ja, maar dat weet ik niet of dat taffen met elkaar te vergelijken is. Nee, dat is toch wel iets helemaal anders.
3: Antwerp is een taal.
1: De woorden zijn gewoon anders, hè.
0: Ja.
1: Ze zijn ook in een andere volgorde gezet.
0: Ja. Claude, het is dinsdagavond. Moest je niet bij Vitalski zijn vandaag met die mannen?
2: We konden niet, we moesten hier zijn.
1: Ah, ja, we hebben verlof gevraagd, hè.
0: Ja, maar hier heb je wel meer nummers mogen spelen, hè. Dat is wel het voordeel dan, hè.
1: Ja, dat is het voordeel.
0: Hoe vond je de set? Zelf?
1: Ik vond hem fantastisch. Ik vond het goed.
0: Ja.
1: Ja, nee, goed. Meer dan goed. Als je ervan bloeit en je hand ligt open, dat is teken dat je...
2: Dat is punk. Dat is punk, zeg.
1: Dat gaat de vurige donen, hè.
0: Ja. Waarom zijn jullie terug met punk bezig?
1: Allee, terug? Peter, ik ben eigenlijk niet van... Ik was al met muziek bezig voor dat er van punk sprake was.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben eigenlijk opgegroeid in de 60s.
0: Ja.
1: Met die fantastische groepen van die tijd. King, Small Faces, The Who, The Move. Ik vergeet er twee. The Rolling Stones en The Beatles. En The Troggs en al die dingen. Simpele akkoorden. Simpele teksten. Voilà. Dat was het. En dat herkende ik als punk dan kwam in 76, 77 zo. Hè. Patti Smith was er al in 75. Dan hoorde ik direct de link. Dat ze terug, gewoon korte nummertjes. We zeggen iets en we zeggen het, het is gedaan. En dat vind ik wel tof.
0: Maar je sprak over de Kings. Ja. Was de Kings de eerste punkband voor jou?
1: Nee. Ik vind dat er al wilde rockabilly gemaakt werd in de jaren 50. Ik weet niet, dat is zo'n dame. Zo. Ik ga ze volgende week in mijn programma draaien in WBRS Radio. Cordell noemt ze haar achternaam. En, dat is zo rockabilly, hè. Maar dat is er gewoon allemaal naast. En distortion en weet ik wat.
0: Maar Ray Davies is wel de beste singer-songwriter.
1: Van de wereld? Ik weet dat niet. Voor mij is dat niet de eerste of de beste of de meest linkse of de meest rechtse of de ik weet niet wat.
0: Links en rechts ben je ook niet mee bezig.
1: Jawel, jawel, ja. Heel, heel erg. Maar ik bedoel dat niet politiek, ik bedoel dat anders. Hè. Ik bedoel, alles is goed.
2: We gaan niet over politiek beginnen.
1: Nee.
3: Het is nu gezellig.
1: Doe me nooit. Maar...
2: Nee, dan, dan,
1: nou, zegt jij nog eens
2: binnen
1: iets,
2: drie uur.
0: Jouw bassist, wie ben je?
3: Ik ben Erik en ik speel bas bij Claude, maar eigenlijk ben ik een reggae-gitarist.
0: Reggae?
3: Reggae-gitarist ben ik eigenlijk van geboorte.
0: Ja.
3: Maar ik heb mij dan herdoopt naar punk, roll, rock'n'roll, garage-rock, bassist.
0: Maar reggae was ook wel een beetje punk, hè?
3: Daar,
0: ik ken heel wat reggae-mannen die even goed punker hadden kunnen zijn.
3: Er was zeker een goede verhouding tussen de punkers en de reggae-mannen in de jaren 70.
1: Maar die hadden dezelfde boodschap, hè?
2: Tuurlijk, ja, het was schoppen tegen het establishment.
1: Fuck the system, eigenlijk.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, en dat moet vandaag de dag misschien terug meer kloot. Of
1: ja, absoluut. Maar dat is niet meer aan mij, weten.
0: Nee, is dat niet aan u?
1: Maar nee, de jongeren die zitten allemaal op hun gsm, die ja. zouden dat moeten doen gewoon. Niet mensen van boven de 70
3: jaar. Er zijn er nog die het doen.
1: Ja, ja.
2: Ja, maar ook de nieuwe revolutie, goh, digitaal zijn. Dat moet met hackers zijn. Dat is de banken plat leggen, dat moet gebeuren, absoluut. En dat moet de jeugd doen, degene die de algoritmes kennen en van.
1: Ik denk dat we binnenkort wel contacten gaan leggen met zo die wilde indianen aan de Amazone.
0: Ja.
1: Die hebben zo van die blaaspijpen zo.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat maakt geen lawaai eigenlijk als revolvers. Hè.
0: Nee.
1: Als er iemand kort genoeg bij de dier waarvan ik de naam niet ga noemen komt, dan is dat het perfecte wapen. Hè. Laat ons zeggen dat ze daar dan nog een virus in bouwen. Dan maar
0: het handelvirus
1: voor 5 vierkante meter allemaal besmet, maar de rest niet. Ja, dan zijn we er wel vanaf, hè.
0: Ja.
1: Van die waarvan ik de naam niet moet noemen en zijn kompanen.
3: Nu weten ze het wel, ik geloof. Nu hebben ze het gehoord op de radio.
1: Die verstaan dat niet.
0: Nee,
1: dat die kennen België zelfs nog niet.
0: Maar, zeg maar, ik wil het wel eens hebben over gitaren met jou.
1: Ja,
0: want jouw gitaar, ja, die is wel heavy, hè.
3: Heavy? Nee, is heel licht. Dat is echt een hele, hele licht.
0: Ja, ja, ja, maar ik bedoel...
2: Hij bedoelt de sound, denk ik.
0: Jij komt uit de heavy wereld.
3: Ja, ik speel nog bij de Killbots.
0: Die kennen we natuurlijk, hè.
3: Ja, we hebben hier nog gespeeld. Maar
0: zelfs de drummer heeft hier nog een programma gedaan.
3: Ja, klopt.
0: Hij is nu een herend... hij werkt nu in Herent voor het
3: Cultureel Centrum. Ja, Wildeman.
0: Ja.
3: Juist, ja, klopt. Ja, ik speel nog bij de Killbots. En dat is stoner rock, hard rock, metal... prog-rock.
0: In de tijd van El Gappel's Stunt Team was dat natuurlijk.
3: Ja, klopt.
0: Ik heb jullie ooit wel... geïnterviewd ergens?
3: Ja.
0: Heel lang geleden.
3: Ja.
0: Ja, ja, dat was bij El Gappo en dan jullie.
3: Ja.
0: Ik was zelfs heel grote fan van jullie.
3: Ah, dankjewel.
2: Onder hun genen.
3: We zijn nu bezig aan een nieuw album. We gaan ons doorbraakalbum opnemen.
0: Ja?
3: In de zomer, ja.
0: Met de Killbots.
3: Ja.
0: En wie gaat dat?
3: Bij Cedric Maas.
0: Ja, en wie? Dus, niet bij Claude Perwee.
3: Nee, dat het eerste album met Claude Perwee opgenomen. Dat was
0: ja, dat klopt. Ja, dat weet ik. Ja,
3: dat en hebben we een Ternat opgenomen en nu gaan we een Hasselt opnemen.
0: Ja, en
3: Hasselt. Ja.
0: Hoe gaat het klinken?
3: Heel goed, maar echt heel goed. Dat vinden we zelf. Ja, nee, dat wordt een tof album.
0: Ja?
3: Heel uiteenlopende stijlen. Heel emotioneel. Alle emoties behalve liefde. Dat doen we niet aan mee, maar alle rest wel. Ja, frustratie.
0: En de echte Killbots zijn het
3: ja, dan? Ja, het is zelfs de originele bezetting van 2003. 2003 hebben we Limomania gewonnen.
0: Ja, klopt.
3: En na een jaar heeft Michel, de bassist, ons verraden en is hij naar El Guapo Stunt Team gegaan. Ja, wij leiden met de Killbots, wij leiden bassisten op voor Cedric. Want onze volgende bassist, is daarna bij de Soul Losers gegaan. Dus. Dus we gaan wel oppassen met de studio zijn.
0: Klopt, die jeugd is toch fantastisch, hè?
1: Wat?
0: Die Claude, hij heeft toch goed naar jou geluisterd, hè? Als je hem bezig hoort.
1: Ja, maar wij kennen elkaar al heel lang, hoor.
0: Ja, dat weet ik wel, maar hij luistert toch goed naar jou, hè?
2: We moeten wel. Harde hand, hè?
1: Na middernacht... Je weet niet wat er dan gebeurde met mij, maar...
3: Ja, je moet hem geen eten geven na middernacht.
1: Dat is daarom, ik moet zien dat ik hier om 10 uur weg ben, want als die verandering plaatsneemt terwijl ik aan het rijden ben in mijn auto, dat is niet te doen.
0: Heb je jouw wagen al volgeladen nu?
1: Ja.
0: Ah, dan is goed allemaal.
1: Met oude wijven.
0: Oké. Okay. Zeg, Claude, en jullie als punkers, oude punkers, hè?
1: Ja, maar je moet dat niet te letterlijk nemen, hè, jongen. Nee. Allee, kom aan.
2: Dan duurt het aan, er zit toch zo in.
1: Nee, nee, allee, laat mij eens iets serieus zeggen over deze band. Ja. Hè, die is zo'n beetje biologisch normaal ontstaan in de dinsdagclub. Zo van, we gaan dat eens doen, Uiteindelijk was dat zo plezant. En weet je, dat is een groep, daar zit geen enkele moeilijke mens bij. Weet je, bij elke groep is zo iemand die zo... Ik kan dat niet, dat doe ik niet. Dat is hier niet zo. Dat gaat allemaal redelijk vlotjes. En we verwachten ook niks. Hè. Nee. We gaan nu iets uitbrengen. We zullen zien, doet dat iets, dan is dat goed. Doet dat niks, dan is dat ook goed. Dan hebben we toch plezier gehad om ermee bezig te zijn.
0: Waar zouden jullie graag willen optreden? Wat zijn de concerten die jullie heel graag zouden spelen en waar niet?
1: Overal, behalve op grote festivals. Dat denk ik dat niet gaat.
0: Nee.
1: Ik denk dat daarvoor de liedjes 20 jaar op de radio constant moeten gedraaid worden. Dat de mensen die van buiten kennen en dan marcheert dat. Maar als je als onbekende... Allee, onbekende. Je kunt dus 50 jaar bezig zijn in België, hè? En toch onbekend blijven. Hè? Dat is straf, hè.
2: Moest er nog bestaan de CBGB's.
1: Ja, maar bedoel, grote festivals, dat is het toch eigenlijk niet. Hè? Dat is meer Walibi of pretpark of zo.
2: Nu wel, ja.
1: En ik denk, ja, weet je, vroeger waren de grote festivals, dat was 30.000, 40.000 man. Dat ging nog, dat alle limiet. Maar, alleen bedoel, voor een groep waarvan dat geen enkel nummer nooit op de radio gedraaid geweest is.
0: Wel.
1: Kun je daar moeilijk... Of anders, als ze zeggen, die komen uit Amerika. Dan is het wat anders. Hè. Dan kan alles eigenlijk. Hè.
0: Ja, dan, maar hebben we ook geen kans gemist? Bijvoorbeeld Pukkelpop, een paar jaar geleden, met corona... hebben ze dan niet de verkeerde bocht genomen.
2: Absoluut.
0: Want we hebben elke week hier bij Durango Sessions fantastische bands. Hè? Maar dat zijn ook veel andere bands die nooit de kans krijgen. En als je daar gaat in investeren, gaat dat niet meer opbrengen aan de tijd.
2: Maar niet programmatiegewijs. Het is gewoon het probleem. Het grote probleem is dat alles gemonopoliseerd wordt door Clear Channel en Live Nation. Dat is het grote probleem. Pukkelpop in Klaas.
0: Ja.
2: En wat dat impliceert, dat als je een DIY bent, komt niet meer op die podia. Dat is heel simpel.
1: Wij speelden vroeger elke week 3-4 keer. Hè? Mm-hmm. Hè? Mond aan mond reclame. Hè? Dat was niet dat er op de... Ze zeggen altijd, ja, vrij af, goeste kosten. Ja, wat deed die? 3-4 Belgische plaatjes per week dragen. Mm-hmm. Hè? Per week. Hè? Mm-hmm. Terwijl dat Studio Brussel constant 24 uur of 24 nu... dus... Dat was iets helemaal anders toen. Dat was zo, er komt een groep in ons dorp, in onze parochiezaal. En daar was 300 man en dat was ambiance en dat was tof.
0: Willy heeft toch ook een kans gemist. Als je Willy Classics luistert, ja, dat zijn altijd dezelfde nummers dat erop komen.
1: Ik durf het niet zeggen.
2: Ja, maar oké, Willy is nog wel, als je de avondprogramma's hoort, hetgeen aan Marcel doet, hetgeen aan Stijn doet, is fantastisch.
0: Maar ik heb het wel
2: door Marcel zijn een toplijst, toen Nimbus Card op nummer 1. Ja. Toen had niemand nog van Nimbus Card gehoord en dat vind ik fantastisch.
0: Ja.
2: Dus alle kudos wel voor... de alternatieve programmamakers op jullie ook nog wel zijn.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, maar ik bedoel...
3: avondprogramma.
0: Maar ik vind de classics bijvoorbeeld, hè, dat zijn altijd...
1: Maar kijk, ja, goed, het is zo...
3: Altijd dezelfde nummers.
1: Ik heb mijn eigen radioprogramma, dus ik kan in die discussie niet inkomen, want ik draai wat ik wil.
2: Voilà.
1: En dat kan gaan van... Django Reinhardt No Wave. Dingen vind ik nog toffer. Dark Throne. Dat gaat alle richtingen uit. En dat vind ik tof. Want dan,
2: en met deskundige uitleg erbij altijd.
1: Ja, met zeer deskundige uitleg. En met Sid Meuris. Die altijd twee fantastische platen komt voorstellen. Elke week. En... voilà, dus aan goede radio ben ik genoeg zelf bezig.
0: Oké, okay. Om af te sluiten, welke boodschap hebben jullie nog?
1: Peace and love and happiness and equality and justice.
3: Voilà, Meer moet dat niet zijn.
2: Ik heb er niks aan toe te voegen. Ja. En liefde, vooral. Hoor.
3: Veel liefde.
1: Liefde.
2: De Killbots doen er niet aan, maar wij wel.
3: Dat is goed.
2: Ja, maar dat is nog niet... jong, hè? Ik bedoel, ik iets zo gehad, dat was goed.
1: Dat waren allemaal liefdesliedjes eigenlijk. Ik weet niet. Er zaten verborgen boodschappen in. Hè. Achter voorgedraaide stemmen die het allemaal hadden over de liefde.
0: Ik heb zelfs al een t-shirt van de Killbots.
3: Ah, dat is
1: ik
3: goed.
1: Ook.
3: Goed bij, hoor. Is veel geld waar later.
1: Is dat echt? Ja. Is dat echt? Ik heb er nog twee.
3: Ja, we moeten wel eerst doodgaan.
1: Ik heb er nog twee.
3: Dat kan geregeld worden.
2: Kill de Killbots.
1: Ja. William die deed die veel aan.
3: Ja, dat is een mooi t-shirt. Hè?
1: Ja, ja.
3: Ja, ja.
1: Zo'n beetje precies gedaan of dat ze slecht gedrukt zijn. Zo. Dat...
3: Je zo wordt nagedacht, slecht he? Gedrukt. Kan
0: dat is goed. Is het goed als we naar de echte Skeps gaan luisteren?
1: Mag het niet iets anders zijn?
2: Heeft van de eerste plaat dan?
3: Ja, van de eerste plaat.
1: Ja.
0: Trap by the Rain, ja, dat heb ik.
2: Oh, is This Life dan liever?
0: Ja, ja dat heb ik niet.
1: Ah, Trap by the Rain, dat is ook goed.
0: Ja?
2: Want Trap by the Rain is ook van de eerste plaat. Vanaf.
0: Ja, dat klopt. Hè,
2: dat is de goede Skeps nog.
0: Ja, dat is waar.
2: Hey, toen waren ze nog punk.
0: Mag ik jullie bedanken?
3: Dat mag. Zeker.
2: Wij bedanken jou ook.
1: Ja, wij bedanken vooral u.
0: Ja. Mark.
1: En Mark.
3: We bedanken volledig Limburg.
1: En heel Limburg gewoon.
0: Ja,
1: goed. Vlaaien.
2: In de perking nog.
1: Ik kan dat ook zo'n beetje, klein beetje, kan ik het zo
0: weer.
1: Limbus, ja.
3: Kom eens
1: een
3: even.
1: Maar het is een parodie erop altijd. Het trekt er niet op.
3: Het was potverdorie, toch wel in plezier.
1: Maar ik heb het geprobeerd.
2: Ik ben hier niet geëren.
0: Dankjewel, mannen.
3: Graag gedaan.

sel dans la voix. Bonsoir, la mer.

Zio en Ostend met Napache in de hoofdrol. Speciaal voor Claude. Ja, goed. We gaan naar de volgende band hier luisteren. Sublime. Ik ben benieuwd. Jullie mogen eraan beginnen.

Dankjewel. Alright, zoals gezegd, wij zijn Sublime en wij spelen covers, maar net iets anders dan dat je ze gewend bent. Wat doen wij ook al wel eens, omdat we willen concurreren met af en toe een DJ, is ook al wel eens een mashup maken. En als je Kim Wilde mashup met Nirvana, krijg je ongeveer iets zoals dit.

Dank u wel. Dank u wel, dat was de bedoeling. Merci, merci. Alright, tijd voor een meezinger. We zijn hier niet superveel, maar als je kunt en je wilt, mag je dan deze altijd meezingen. Ik beloof u, het is niet van Queen.

Dankjewel, dankjewel. Alright, we waren juist al begonnen met mashups. Terjuist hadden we gemashupt met Nirvana. Nu gaan we Nirvana mashuppen met een artiest. En ik ben benieuwd of je het andere nummer gaat kennen.

Dankjewel. Goed geraden, goed geraden. Oké, we hebben er nog drie, dus we komen stilletjes aan het einde. Tijd voor nog eentje dat je zeker gaat kennen.

Dankjewel. Oké, we zijn bij de voorlaatste aangekomen. Dus als je je nog hebt ingehouden, je hebt nog 2 nummertjes tijd. Zotte shit.

All right, dankjewel. Goed, we zijn aan de laatste afgekomen. Dus merci dat we mochten komen. Wij waren sublime, het was super tof. Ook nog eens graag een applaus voor iedereen van Radio Benelux en de Patrick, want dat klinkt hier goed. Dus applaus voor de Patrick en de rest. Nice, alright. Nog eentje. Enjoy, wij waren sublime. Merci en tot de volgende keer.

0: Ja, Front 242, Human. Ik sprak zondag nog met de drummer van Front 242. Maar goed, we zijn niet hiervoor om over Front 242 te spreken, maar wel over Sublime. Vertel eens, jullie komen uit de Kempen?
1: Ja, we zijn eigenlijk wat een mingelmoes. Wij komen uit Kessel, Beersen. Hanneke komt Kante Kapelle, maar ik kon er niet juist op komen. Ja, dus, ja, voilà. Dus zo allemaal ruime regio Kempo wel een beetje. Dus, ja.
0: Maar Kapelle is al niet meer Kempen, denk ik.
1: Hè? Nee, dat is ook iemand dat er wat later is bijgekomen. Origineel waren we allemaal van de Kempen, maar we hebben een klein beetje bezettingswisselingen gehad. Dat er nu ook, Hanne is eigenlijk een collega van mij. Dus toen dat we een jaar geleden onze zanger toen uit de band is gestapt, waren we op zoek naar iemand nieuw. En op een schoolreis samen, want we zijn allebei leerkrachten, heb ik ontdekt dat zij kon zingen. En ze heeft meegevraagd in de band en de rest is geschiedenis.
0: Oké, mooi. Hoe lang zijn jullie als Sublime te boeken?
1: Als Sublime zijn wij onder deze bezetting een goede anderhalf jaar bezig. Dus ja, we hebben zo lang gewerkt aan een nieuwe set. En, want ja, daarvoor hadden we een mannelijke zanger. Nu is dat een vrouw. Dus je moest wel wat nummers uit de set halen, wat vrouwennummers toevoegen, waar aan de keys van sommige songs werken. Maar eigenlijk sinds vorige zomer zijn wij echt wel terug aan het spelen.
0: Oké, als ik iets mag zeggen, het nummer van Nirvana, dat zing je het beste, vind ik.
2: All right, merci.
0: Ja.
1: Okay. Complimenten.
0: Oké, goed. Jullie zijn met 6 mannen.
1: Ja.
0: Vijf mannen, 1 vrouw. Is dat soms moeilijk om gaan op te treden?
1: Dat is soms een uitdaging. 6 agenda's samen krijgen, dat moet ik je niet vertellen. Dat is een hele uitdaging. Nu, het is wel zo, meestal als we een optreden binnenkrijgen, is dat ruimschoots. Al is dat wel wat op voorhand, dat we onze agenda's kunnen checken. En meestal lukt dat wel. Dus dat voorlopig niet al te veel dingen moeten afzeggen. Dus de meeste dingen kunnen we wel gewoon spelen.
0: Ja, jullie brengen altijd covers, denk ik? Of,
1: ja.
0: Jullie zijn alle twee leraar, zeg je?
2: Ja,
0: klopt. Dan denk ik zo dat er toch een beetje dichter of zo bij jullie zit. Nee.
2: Schrijftalent.
1: Ja, schrijftalent. Het is zo, wij proberen een beetje te streven naar de covers te spelen. We willen niet zo het 12e in een dozijn coverbandje zijn. Wij proberen iets anders met nummers te doen. Popnummers in een rockjasje steken of er een medley van te maken, waardoor dat er een mashup is bijvoorbeeld met Nirvana. Dat we wat nummers samenvoegen. En dat is eigenlijk wel een collectief geheel. Iedereen draagt er wel in bij van, misschien passen die twee nummers wel samen. En soms trekt dat op niks en soms is dat super cool en die dingen krijgen jullie dan te horen.
0: Hoeveel keer repeteren jullie per maand?
1: Wij repeteren om de 14 dagen. Vroeger was dat wekelijks, maar wij zitten allebei met ondertussen wel wat volwassenen en kinderen. En dus elke week repeteren. Ik krijg dat aan mijn vrouw niet verkocht. Dus, maar moest ze luisteren, ik zie u heel graag. Het is natuurlijk maar een mopje. Ja. Maar om de 14 dagen.
0: Maar dat is tegenwoordig zoiets als babysitters.
1: Ja, maar als dat je eigen vrouw is, dan noemt dat niet babysitten. Hè?
0: Maar ze kan met de andere vrouwen gaan shoppen of zo.
1: Ah, dat is een gedacht. Dus liefje, als je aan het luisteren zij, goede tip hier.
0: Oké. Zijn jullie van plan van eigen nummers te maken?
1: Het is zo, de komende anderhalf jaar, 2 jaar, gaan onze planningen er een klein beetje anders uitzien. We hadden ook op onze Facebook een beetje aangekondigd dat wij hier ook wel wat nieuws gingen brengen. Kwestie van een band, namelijk het heugelijkste nieuws dat onze zangeres zwanger is. Dus hey. Wij vragen een nieuw kindje in de band, yay!
2: Mij heel tof, maar qua zang.
0: Wanneer ga je ongeveer bevallen, denk ik?
2: Eind oktober.
0: Eind oktober?
2: Dus, ja.
1: Ja, dus dat maakt het nu een klein beetje dat we de set zoals we hem nu speelden, vanaf de zomer even on hold zetten. Want ja, natuurlijk, de gezondheid van moeder en kind gaan voor alles. Dus, maar we zijn wel met een alternatief bezig. We gaan Tim, onze pianist, is ook een fantastische zanger. Is ook trouwens nog maar het tweede optreden dat hem mee is, want die zit eigenlijk nog maar pas in de band. Dus, en we gaan eigenlijk iets akoestisch doen. Dus een klein beetje wat dat we nu doen, maar akoestisch ietsje kleiner. In afwachting tot Hanne terug helemaal fit is en terug ready to go.
0: Stel dat die Tim beter is als uw zangeres, wat ga je dan doen?
2: Ik heb daarover nagedacht. Dat is een beetje een angst.
1: Ja, ik kreeg toen ik het idee pitchte wel snel een hele zenuwachtige sms van wat gaan we doen als dat een succes wordt, jongens? Nee, het is zo. Ik denk, wij zijn allemaal mensen van de rock-achtergrond en dat akoestisch uitstapje, dat gaat iets zijn. We gaan dat echt tijd erbij doen. Van, Hannes is even out of the game. We gaan dat doen als een zijstapje naar akoestisch. Maar ik denk dat na dat akoestisch zijstapje allemaal wel snel terug staan te springen om te rocken. En daar hebben we Hannes wel voor nodig.
0: Ja, hoe lang denk je er niet bij te zijn?
2: Een maandje of zo. Nee, dat hangt er allemaal een beetje vanaf. Hè. Je moet zien dat je gerecupereerd raakt, vooral. En je stem zie je wel wat af. Hè. Als je, ik heb al twee kinderen, dus ik weet er wel iets van. Dat duurt wel een goeie paar maanden, toch? Dus ik hoop tegen volgende zomer eigenlijk terug op podium te staan. Dus, voilà.
0: Ja, en pak je die kleine mannen dan mee naar de optredens?
2: Absoluut, ja, ja. Die moeten de boel in gang trekken, hè, dus.
0: Ja.
2: Dat kleinste, dat zal met een koptelefoon nog zijn, hè, maar dat komt goed.
0: Oké, okay, goed. Waar mogen we jullie nog zien de komende weken?
1: De komende weken, het is zo, we zijn in het repetitiekot nog wel aan wat dingen aan het werken. Dus we gaan, voor Hanna was dit een klein beetje het laatste officiële optreden. Dus we hadden hier, we dachten, waar mooier eindigen dan in het fantastische Radio Benelux. Dus,
0: BNL, hè, zijn we
1: onderwezen. BNL, sorry. Ja, ja, ja, ja, vroeger, ja, ja, ja. Het vroegere Benelux. Ja. Wij hebben hier ook al eens geweest toen dat nog, dus ondertussen BNL. Sorry voor de mensen die dat hebben gehoord. Hier ronden we het voor Hanna een klein beetje af, maar wij gaan wel onze socials heel levend houden, want wij gaan eigenlijk binnen 14 dagen beginnen werken aan andere nummers, aan een iets ander programma, en er gaan mensen op de socials en onze kanalen wel wat dingen van te zien krijgen.
0: Oké, okay, mag ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken om hier geweest te zijn vanavond om op te treden. Hanna, voor jou een leuke baby, hè?
2: Dank u.
0: Maar je hebt er al twee, dus je weet wat het allemaal is. Het, ja, ja, zijn het twee meisjes dat je hebt? Of?
2: Ik heb al twee meisjes en nu is het een jongen dat eraan komt.
0: Vind je het spijtig dat het geen meisje is?
2: Ik zie mij wel een beetje als een meisjesmama. Dus ik vind dat allemaal heel spannend. Zo, die auto's en dinosaurussen en zo.
0: Ja.
2: Maar nee, dat komt goed. Ik vind het wel leuk om ook een jongen te hebben.
0: Maar stel nu dat je nog een meisje had. Dan had je er drie. Dan had je een bandje kunnen maken dat Luft noemde, bijvoorbeeld. Ken je Luft?
2: Luft, nee.
0: Nee, zoek het maar eens op, jaren 70.
2: Oké.
0: Dankjewel. En wij gaan eruit met Paranoid van Black Sabbath. Alright? Dankjewel.
1: Dankjewel.